Hand op ons kaffee, dit is een heubare tree. Maschinen stoor daar wasker, op wenn die eiken zeer, zo eet dan een sok milieu.